Dida ditlong tse kansas, Mercia, Immaculata, Trujas. Kameb eng agi Louis is. Ong awaki kong Gerard Louis itse ong itse matons Amalia Louis. Kameb eng agi Karus onwa is tira di onwa. Onwako is. Mercia, Immaculata, Trujas. Mercy ditlong anse is yaga disi tuin agoriku tra. Kaisas kaitsap disin items ayums na. I don't know even amip take a kokoni. Korostan ge au mamasas tuitomas nona kansa go nona kansa di kuha Luisa karus on aukensing ansabintina. Soroski freidertse nani ir om savake kres e mirakon wai. Tisking on am mesia kuha sposa satertse kam disimonan as kaitsap disi jehova geteen sahu broer Hermanus Kasperi kaitus naga. Kijk, hij is nog niet hier. Zit goed daar, verder daar zijn we wat die daar. Als ik Claudia Carus omhaast, hangen hij zit koei. Kam koei zit hij sa. Hun gaan niet koei koei. Kam als Malik Carus omhaast, hangen hij zit koei. Hij zit koro. Koei aga hun gaan niet staan. Ding kan gewoon armen kamie.